Ek sal hier ook erwene dat in 3 Mose dat 7 kapitel en die 12 en 13 vers zegt het, wanneer hij dat opverdeed als een dankzagung, dan zal hij met dat dank opverkoeken met ei gemengd ohne heef, een snetje ohne heef met ei, een cake met ei gemengd van fijnet meel je brood. Dit weer dan dat poort van dat apfel dat aan God zijn ziet weer. De Heer Jezus heeft vrede gemaakt voor ons, zeg maar. En zo is hier en dit vrede apfel geen heef. Dat heet en dat eerste apfel dat gemaakt weer. Paulus zegt in Rijmer 5:1 dat wie derg den geloven zijn gerecht gemaakt, niet derg woorden. Wie staan wordt wie niemals kennen gerecht voor dich zinnen. Bloos derg dem Heer Jezus Christus hab ich Fried mit Gott. Dort ist Gott seine Sied. Nu hier ist der Mensch seine Sied. Hier ist wo ich komm und do mi selbst hangeve to Gott. Dort in 3. Mose sagt es, dort bovenen, dort Apfel von Kurke, dat ist dann für den Mensch, dort heit, he deit sich selbst nu Apfel, Brot mit Hef, mit dort Apfel von Danksagung von seine Friedapfel. Zo zijn du en ik, wanneer wie ons dem Herr aangeven, dan is dat niemals gans en koor volkomen. We gaan derg in bed van een ceremonie, ons leven dem Herr te weien, aber zo als ik zei, dat is niemals gans volkomen. Weet dat jeet niet. We doen dat baste dat we kennen. Aber wiels ons verstandnis, maar stekwies is dat aangeven ook, maar stekwies. Wanneer du meinst dat du die ganzen koor han je geeft hast, dan worst bood uitvinger dat dat eindelijk nicht zo as je warst. En wanneer du no zo'n dag lust, wanneer du die ganzen koor han je geeft hast, dan worst lure matte wat Jezus kämt oder du je sterven best. Mir is zo dat het interessant is dat Heve hier erwähnt is, en weetst waarom? Wilst des profeet Amos is in je witste landes prediger. Hij is een uitgetekende diener voor dat evangelium voor zijn dag, buiten dat zijn predigt van je recht weer. Hij deed zeer betonen dat zij weer je komen met een dank op voor dat heef en zich houd. Hij deed ober niet dat op voor erwenen dat ohne heef weer. En waarom niet? Wil zij gans en koor weich gewonderd weer van dem Herr God? Gans weich. Dat is waarom zij bloos bezig op voor kunnen, to God. En God wil dat bloos niet aannemen. Laat hij dit niet verbielappen. Dat is zeer wichtig. Manchmal doen wie mensen dicht die bloem reden, zoals wie dat nanen. Dat meent dat wie wat zeggen, dat zo weet af is van waarheid, dat mensen weten dat wie dicht die bloem reden. Maar dat zijn Amazonen die zo'n dan aannemen als ware red, en verstonen niet wat wie door met zeggen willen. Ik heb mij dicht waar ik geproefd weg te houden van zo'n red. Maar manchmal zei ik ook verlegd wat dat mensen niet recht verstonen. Dis Amos red hier nu een beet zo. En waarde, ik naam dat een beet dicht die bloem reden. Ik hoop u verstaat dat

An Amos hierto dat Volk sagt, dat ze no Gilgal komme zele dorto evertrede, dat he nichto dat Volk sagt, dat ze zin je zele, ober einen zeer betere weich en een diepe tratze, sagt he to an, dat es wat ze doene, wann ze no Gilgal komme en no battle. Ze komme do han endlich nicht unterbede, lever dat ze do zinje. Do es wat, dat wie voor ons anwende tjenne. Dat nächste Mal, wann wie anse Sinn durch se Kleider antrage, tum no tschoik te wanke. Dat wie ans dan erst hand knähe, en dem Herr frage, wo dat met ans hort es. Nehm wie en reinet hort no tschoik? Nehm wie en niet hort no tschoik? Nehm wie leppe, die nisch seie worden, dat Gott sien woik kun, en hindernis zijn? Weet's, vriend, dat is wat dat zeer wichtig is, zeer tijdpassend voor ons in deze tijd. Dat is even waar, buiten de gemeente en ook in de gemeente. En dat is ook zo in mijn hart en ook in die hart. Een van de raadste problemen, en vielleicht de raadste probleem die du en ik ha, is zin in ons leven, met woont wie nicht gehandeld ha ver Gott. Dat jeet nicht nur tschoik te gonne en zond ver dem Herr te verstärken, oh nee. Oh, wie kenne dat vielleicht ver een stoot ver andere Menschen verstärken, aber nicht ver Gott. Da sind zonen die allerhand ver Programme uitproven om een goede christliche leven te vieren. En dat kun zennen dat eene vielleicht ver een stoot wat vrijdhaft, aber vriend wann da zin en ans leven is. Dan wordt de vrede nicht lang verholen. En wat zin is, wordt zich bewiesen, wann wie een Gott zijn woord lezen en studeren. Hast du een wertvolle ongerede gehad met dem Herr Jesus, om deine Verwandtschaft met arm in ordning te brengen? Dort, meine vriend, is wat wichtig is. Nu desaster farsch. En ik ha junt ook reine tenen gegeeft in al june grootsteden, en daar is geen broodje was in al june steden, en dag zei je niet terugkomen om mij, zegt de Heer God. Amos deed dat volk Israël nu denken helpen van de gerechten die God op aangeschikt heeft. Wanneer hij reed van reine tenen, meent hij niet dat die zijn bij tenen dat je was. Leven weer dat ze niet hadden te eten, zodat er niet weer dat tussen de tenen komen kan, dat moest uitgeplakken worden. God houdt aan met hongersnood gerecht, aber dat houdt aan schijnt ook niet abgeweikt van ere zindelijke wee. Mij interessiert dat, wo voorken de Heer de weerd brugt, wann hij zegt, dat ze nicht zijn trig no am gekomen. Dat houdt geen indruk gehad op aan. Zevende en achte vers. En ik ha ook den regen trig geholen van jund, wann dat ook nog 3 maanden weer wat in eist. En ik bracht regen op ene stad, aber nicht op een andere. Eene stad trieg regen, en die stad, wo ik nicht regen geef, verdriet. En zo gingen 2 of 3 dorpen naar een andere dorp, water te drinken. Aber ze weer een dag niet tevreden gesteld. Een dag zijn je nicht teruggekomen naar mij, zegt de Heer God. Dan schijnt God een zeer driege tijd. Jo, God is nog die dat water regeert, ook den regen. En je denkt dat mensen dat doen, aber nee. Hier deed God den regen terughouden voor 3 maanden, ver den eist. Dat weer een grote schade. Zeg ook dat God regen geeft in 1 dorp, aber niet in 1 ander. Hij deed dat, zodat ze weten worden dat het niet bloos toeval weer. Aber leven dat God dat deed. Dat weer zo slim dat mensen van 1 dreigend dorp worden naar zo'n dorp gonnen waar dat geregend had om een beet water te holen. Dat houdt aan zal terugbrengen naar dem Heer. Maar nee, ze waren nog eenmaal balstierig en kwamen niet terug naar dem Heer. 9e vers. Ik ha jund met grote het en meeldijf geslagen, als june gordes en june wiengordes, en june vier bij zich vermeren deden met vrucht, kwamen de kruipende heisraken en vroten dat alles op. En dag zei je niet teruggekomen, noem mij, zegt de Heer God.
De arend wordt met grote hert verbrand. En met meeldijf wordt even gebleven weer. En dort weer wilst du nicht genoeg feuchtigheid weer. Nicht van regen en noten. En wordt even gebleven weer. Neem de heischrijke. Zodat du nicht gebleven weer voor dat volk. En doch tjemen ze nicht terug naar je Herrgott. Door weer tjene buße te vingen. Nicht dat kleinste beet. Tien de fars. En ik ha ook ne ploeg, mank junt je schekt, zoals ik dat ook in Egypte deed. Ik ha june mannen met dat schwert aan je bracht, en ha june peerd weggenomen. En ik ha dat je stank van june toop komen, wat june neeslache je bracht, en dag zei je niet teruggekomen naar mij, zegt de Heer God. Emma wader en emma wader, laat de Heer God aan weten dat ze niet teruggekomen zijn, no am. O, hij wordt welig zijn, genedigje was te aan, want ze zich bloos houden naar de Heer je nodig. Ober ze weer balstierig en worden niet boese doen. God leidt aan weten dat wat door en er land en met aan passiert, weer in je recht van arm. En dag ook nog een aanloding dat ze zullen terug naar arm komen. Hij wordt aan genedig zijn. Ober nee, ze heuchten niet. En met de tijd kwam dat je recht, en den wordt weggenomen naar een vreemd land. Jo, daar is goed aanwendig voor ons in deze geschicht. De Bijbel redt van God zijn genoeg verziemen, en dat is schuld. Maar daar zijn nu veel mensen in deze wereld die dat doen. Die denken niet aan dat God aanroepen deed met zo'n dingen die in hun leven passeren. God is zeer geduldig, maar met de tijd kwam door je recht. Mijn vriend, neem de gelegenheid waar die du nu nog hast, dem Heer Jezus aan te nemen als den Heiland. En ik weet, ik zei dat voorken, zo wichtig. Hij wil niet haar dat du zalst verloren gaan. Jezus sterf ook voor die. Ober du moet dat aannemen. O, doe dat nu. Hij wordt die niet eruit steken. Gottes Segen, meine Freunde.

dig vad Gud ger plan för dig. Och jag säger, vad som är för dig då, då är det ting passera vad vi gott med dig räknat har. Och manchmal, då är det en gerakta kyrk rejt där som den prägen i namn, because det blir så full dina vad det gott blir vad det passera den kyrk. Och om vi den vägt då, jag vill inte, jag vill säga till människa, väl vi ni måste vara ans prägen om sorgen, wann wir nicht vom ganzen Horte Herz auf Bete down die Irsch. Wann wir es lang dort in ihr Bete gedrocht haben, dann werden wir, wenn wir danach concerned sind, dann werden wir die Dörche drüber. Nach ein Ding, was diese Leider ist, wie alle Seele wie dit. Weil, die Prediger schmatt, der krachste Geld abgebüht ist andere. Und so für jeder Ding, was wir mit besorgt am sind, weil wir wenigstens fünf Dinge finden. Was wir bloß Herz auf uns sehr gefallen hat. Because du hast kein Mensch so schlecht, dass ich gute Dinge habe. Und wenn wir dort wurde tun, dann wird Gott sich mit der Sache weiter. Well, als ich das heute predigt in der Kirche, das wäre interessant, was die Kirche dann erfordert. Und ich glaube vorhin, weil Gott so gern mit uns mit Taub schaffen, wenn wir ihm bloß wurde eine halbe Lein hat gegeben. Well, dat heeft meer te doen met een ander gemeenschap ha, en de next nodig verstaan wat ik zei, en ik wil verstaan wat hij zegt, en dat we in ons kap hetzelfde beeld krijgen. To some mensen wat een beetje overdrijven, zodat hij het rechte beeld krijgt, de next wat een beetje wenger zei, dat hij het rechte beeld krijgt, because some mensen die doen een meer opstakels voor zei, en zijn dan een wenger. Maar wanneer die ander krijgt dat beeld op kap krijgt wat ik ha, dann habe ich rein voll könnt dort vollbringen mit der Sache. Wie denkt man mit dem Prüfstück, wenn man sich kennt, wie die Schule? Because da wie ein Groot, das eigentlich passiert für die Schule. Da wie ein kleiner, achtjähriger Jung, der kommt von zwischen zwei Chore ab und drückt ein Gas nach der Hand. Und so prallt man Chore an dem Nen und schmiert ihm da 20 Schuhe im Gras Nen. 10 Studenten haben das gesehen. Wir werden nichts diskutieren, nichts von reden, was wir da sein haben. Ich gebe Ihnen jedes Papier und sehe, dort in deutlich wird, abschließend, was wir da sagen. Wir haben 10 verschiedene Geschichten. Die haben alle von verschiedenen Städten gesehen. Eine hat von Ängste auf, eine hat von Krieg da, eine hat Stunde zwischen den Chor, als das Jungen da vorbei wäscht. Und nun dachte Sam Kenya, dass die anderen die lehren. Ik zei, we hebben op mijn kracht een proefstuk brengen. Dan ben ik een kind uit de klas eruit. En dat je had op papier wat opgeschreven, wat ik hem zeggen wil. 3 kleine strofen. Zet ik hem dat. Je kijkt aan de stof naar en de volgende kind, dan kan hij hem dat zeggen. En dan wordt hij eruit komen, de volgende. Zodat ieder kind wat dat horen van de volgende. En dan zal dat laatste kind opschrijven, wat hij gehoord had. En dan komt de verder bij zien mij staan en laatst wat hij gehoord had. En dan heb ik dat lezen wat ik gezegd had. We hadden 2 reingangs verschillende zaken. Had niets met een ander te doen. Nu vroeg ik de Kenya. Is hier weer wat je logen had? No. Second vroeg ik, wer deed zo goed als ze kunnen, correct het recht dat ik vertalen? Jeder hond tegen de hek. Ik wist dat hij weer recht. Zo dan leer ik de Kenya. Dat we kennen niet te hastig zijn dat een is oprechtig geweest, onoprechtig geweest. Because they have het pas te doen. We zijn dat pas van door verschillende ogen. En je hebt alle soorten ervaringen gehad. En wanneer iemand wat te mij deed of zegt, dan doe ik dat voet met topsluiten met wat ik moet ervaren heb. En dan is mijn beeld en weet anders is een next zijn beeld. En je deed dat veel dingen zeggen wat er niet weer brokken deed. Dat we een beetje dus een predje moeten zien. Ziet een lude zeugnis. En wanneer nog maar de weerbrokken dan dood. Maar wanneer als de half van de boodschap wat we brengen dan, is bloos aan de weer. Door is nog een schoof onder te bij. De toon wat we brokken. Dat je zegt is het zit. Dus aan de hengram moven ze weer. Alle dat. En de steed en tiet wat we je brokt hem dat zaaien. Dat heeft alle dat wat te doen. Ik weet nog, ik had een schooljong, die zei te mij, dat kleedde mij bloos niet. Hij kleedde weer het meeste poort. En er werd gewoon met een punt passiert, waar de jong een beetje onoprechtig wie je was. En hij kleedde, hij had de rechte weer gezegd, maar hij had het recht betoond somehow. Ik zei, Derek,
Wenn er die nächste zwei Werke, wo ich die something wiese, was die wird wiese, dass ich das nächste Stadt schaffen hat. Sure enough, fünf Tage later, dann sehe ich an meine grote Stove bin, das ist mit zwei Mal der Size in der Wengelklaus, und dann kommt Derek, ja, man auch schwein, den Ball holen, was er fährt in mein Dasch ist. Er ist half von der, was mir. Und dann Derek so lüd schrie, ist er kann, und sie, Derek, dann will please die der zu machen. Der Junge, der dreht, ob er sei ja hast dich an, und er ran nur der, und wirklich tau. Und dann ist er stolz gemacht, hat dann sehr die ganze Mathe, er soll die weiter aufmachen. Und dann ist er aber selbst gesteht, wie er ist, wie er sich schrie, da, dann drückt er die ganz krank, die wird. Und sehr die, dass er soll die der, er ganz sanft, der sei, er soll die der, und er weiter tau machen. Und Jenke ganz lies der Hand und möchte tau, weil er wie ein bisschen, er weiß nicht, krank, was das alles soll. En zei ik plus, Derek, wat komt dat dat u het eerste maal zo rane deed en het tweede maal gans je duldig gewoon deed? Oh, Mr. Friesen, ik dacht, je wilde scharakelijk dalen van mij. Ik zei, Derek, ik bruik kracht dezelfde weer. En dan vreemd hij mij aan en zei, ja, nu weet ik kracht wat je laatst meende. Dat stemt nu. So, zo verschieden kennen de boodschappen zijn wat we geven doen. Want dan is wat we doen met al dat andere. We hebben een beetje van vriendschap, van vrienden reden. Ik geloof dat we zullen leren onze kinderen zo behandelen als we onze vrienden doen. Ik weet niet als je jongens dat moment je bedacht. Wat doe ik met mijn beste vriend? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij middelen en aag voor opwaartje. Wat passeert als mijn beste vriend mij vraagt om haar wat of aan wat met helpen? Dan doe ik dat. Doe ik mijn kinderen op de stad behandelen. Of wat doe ik met mijn kinderen? Doe ik veel te den pregen wat ik niet pregen zal? Doe ik den veel kritiseren? Als ze wat zeiden, dan doe ik dan bankreden. Alles en dingen staat. Wat doe ik te mijn kinderen, wat ik niet te mijn vrienden doe, wat ik in je weinigje is? Ik bedoel, soms denk je, maar ik doe het te kinderen, of wat moet zeggen, wat moet in je weinigje omgang hebben? Wat is er in je schijt? En ik geloof dat wanneer ik werkelijk wel dat, wanneer ik wel harde kinderen zal mij kunnen verstaan, dan moet we een groot soort ding in lijn brengen met een en ander, wie in de kinderen. Dat is vaak te zijn. En wanneer de kinderen mijn vriend zijn, dan wel die kracht dat doen, er wel die voor ons dat doen, wat onze vrienden willen voor ons leren doen. Ik weet nog dan, dat mijn papa, manchmal wordt weg voor, en dan wie wordt bezorgd, dan deed die volgende deel, dat is gewoon helemaal zo sperren, is dat we alle willen kracht doen. Maar wel onze papa, ons vriend weer, nu wil we hem kracht zo behandelen als een vriend. Wie valt nog bij dan, in voor zo'n 18, 19 jaar jongens komen naar mij. En vroegen mij, als ze niet meer kunnen en beter een pauze nemen van bloes allemaal Jezus dienen. Oh, zei ik. Wat voor pauze? Wel, dat we bloes worden een weekend. Maar bloes worden nemen en we zeiden, dit weekend willen we maar niet voor Jezus wat doen. We worden een willet party hier hebben. We worden alle soorten, you know, DVD's nemen brengen wat er niet goed zijn voor ons. We worden hurarie drieven. We worden bloos dingen doen wat er bloos aardig zijn. En dan maandag worden we op knieën laaien en bekennen dat en zeggen, Jezus, nu wel waren vrienden zijn. Wel, zei ik, we hebben dat een beetje beobachten. Er waren vijf jongens verder mee. Ik zei, wel, maar zei, deze twee jongens, die wonen in één huis en deze wonen in een huis in Port Galse Eva. En dan vragen deze jongens ihre vriend, of zij willen gleich ihr huis mee te bezorgen voor 10 dagen. Because zij willen gleich je weg te zijn, wie de boy, een beetje ski en zo staan. So die worden twee weekends en de werk dat fashion, willen ze weg zijn. En dan, deze jongens, die zeiden de voet jood erin, en dan weer zijn vrouw, en ze zeiden best tot hem hond dat foto geven, en die kaart dat foto, en die fash dat foto, en die planten dat met jeten, pas dan holen. Schnee dat en dat met afschaffen dat zitten van de samantussers. Ja, dat kunnen ze doen. En dan de tweede weekend, dan eenmaal zeiden die twee jongens, we hebben maar één weekend niet eerder vriend zijn. We hebben hier maar een eerhuis een grote party afhouden.
Und der war so ein Bedrängchen und wirklich war voller. Und dann wurde sie dann mit Seip im Fäschertag nennen, steht vor da, hat sie mit aller Mädchen schämmerig für ihre Augen. Jünger der Fäsch aller dort. Und hier dann kracht sie noch an den Tank nach und geht der Wut dann noch auf den Flur. Und dem Kort wurde die Sorge aufgeknipst und der Hüng der Uhre. Und legte er dann eine Arche in Blade in der Wei. Planten wurden durch die Fenster durchgeschmiert und mit Gamespielen reden. Meeste Möbel werden mit verbrochen. Dann zu Latz, dann ist die alle Haus führen. Dann ist noch auf dem einen Dach, wo der Bus drei Feithaare mit Schäf stand, nur noch mit Noten abbacken. Montag, da hat uns bitte das alle vergeben und dann wollen wir Freunde sein. Weil es die Jungs in den Haus kommen, in dem Notsache, dann führen sie auch auf Fuß, bitte sie an der Stehe. Sie lüden gleich, dass die würden die aufmachen. Sie prassen sich der Bus durch und haben die Jungs sich auf den Kroger zu holen. Und sei, wie waren wir für das zu? Das wollen wir uns alle betonen. Und wie waren niemals, waren wir uns zu verdrücken. Ich lebe bloß nicht, dass ein Freund sein mit jemandem oder mit Gott schaffen wird, wenn wir das an- und auffällig switchen. Dass wir tief anbleiben. Dann schafft es. Wer wir beten. Himmlische Vater, ich danke dir, Vater, dass du uns hast Kinder gegeben. Ich danke dir, dass du hast die Kinder älter gegeben. Aber ich danke dir nach über alles, dass du dein Sehen geschickt hast, um uns zu leisen von Sünd, von Schwachheit, von denen, was uns nicht vorwärts bringen, denen, was nicht die Nummer verherrlichen. Dass du uns dich kannst vergeben, dass du uns kannst Kraft geben, um dich bestärken und dass wir uns in den anderen können abbühen. Halb uns zum Dort true down in Jesus'

Vivian Mohn. Vivian Mohn, geboren en in Tlina Dart. Hij was op en een onder Tlina Dart. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij ons een halt op bij hem. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat bied als bij een 200 mil gekomen van door waar hij geboren weer. En door waar hij aan wanken deed, ging hij meestal met de volk. Hij heeft niet eens een huw het om en genomen van de herrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa tup gekocht, is niet een huw of schuld gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt en is een grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niet groot wat je aan zich zelfs, en hij had niets met deze wereld te doen, bieter de goddess orbit, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden raanden weg. Einer verloog dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wil hij dan nog hank. Toen sterven trokken de soldaten al lesser. Mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat eindje wat hij houdt aan deze welt. Zijn Everrock. Zijn blijf rode rock. Als hij is gestorven weer, nam ze hem roof van Schrietz en leed een arm en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd, en van deel is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het zijn dat gans gescheid uitspreken, dat van al die beomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aangaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wil dat kunnen we niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

onze programma zijn alle opgezetten te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de pas zo je steen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan check ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 264. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag dan het programma nummer 264.

Zento enje stoike hokus, en de Russe er miele. De an en depet janke jeven no dat wat em ziede van an es. Ik word er nicht wieder van rede, buiten te zeien, dat God zegt, de zend al je hokt. En jodo zend veel mensen die je hokt zend on godloosigheid, on zin, en on an je hoersom te God. En zo reed God nu van Israël, en zegt dat hij die hokus en den hoker wordt, dat je recht is op een weg, hij wordt aan uit er land nemen. Nu de dredde vars, en je zele ruitgone dicht in brug. Jeder vroemens bij dat wat verder is, en du was de hoge steden doolschmieten, zegt de Heer God. God zegt dat wanneer ze zo denken dat wil ze recht zijn, oder dat ze een harsche zijn die in Paulus te wonen, dat aan wat geschoond worden, dan zijn ze zeer aanrecht, en er denken. God laat aan weten dat hij door een en lange woord, en wordt aan de ruitholen en aan een gevangenschaft wegschekken. En als Assyrië met de tijd tjeem en neem aan en gevangenschaft, jo, dan jengt de tjeenig ook en gevangenschaft. Dat passiert ook zo met dat zedelige tjeenigrik. En nu komen we naar besonders wichtige vers in dit kapitel, vierde en vijfde vers. Komt naar Bethel en dood even treden. Dood even treden van mire bij Gilgal, en brengt june apfers jede smorgenst, en june tiendel no 3 jaar. En dood een dank opverbrengen dat met heef je mengt is, en dood de vrijwillige apfers bekend maken. Dan dit is wat june je veld te donen, o je Israël zeens, zegt God, de Heer God. En we gaan best ingewaarde dat dit man Amos hier schoppe spot brukt, wanneer hij aan een lode deed naar Bethel te komen. Dat is je de stad waar ze dat ene galne kalf aanbeden deden. Dat woord Gilgal meent een kolla, oder de lengte, te rallen. Dat weer de eerste stad waar Israël handcheem, als ze even den Jordan gingen, deed Jozua zijn leider. En dat weer een heilige stad voor aan. Later weer dat je dan in de stad waar ze afgatsdienst eefde, en hier is dat verbonden met afgatsdienst. En zo deed Amos aan nu enloden dat ze door even treden vermeren zullen bij Gilgal. Mensen zullen even niet nog tjoik wanken om door te zingen. Dat zal eindelijk dat je eigen deel zijn, niet zo? Over hier zegt Amos dat ze zullen naar Bethel komen en door even treden. Ik hoop du weet dat dit zeer schorpe spot is. Dat is een dodele. Dat is zo als van Hezaja wel dat jo, ze komen naar de stad dat to ene tijd een heilige stad weer, maar nu is het een stadje wat om zinje. Een stad waar ze jetzt eens schlagen, en een stad ondacht to dem woorden God. Mij is zo dat is manchmal gefährlich naar tjoik te gaan. Weet de dievel jet ook naar tjoik? Du zeist vielleicht, bist die sicher en dort? Jo, ik zie mij sicher. Mij is zo, hij is tijdig zum Morgens reed naar tjoik te wanken. Wanneer die predje God zijn woord predje en onje rechte deed, dan is hij door en proeft mensen er je danken weg te lenken, zodat ze niet horen wat die predje zegt, en proeft die arbeid die door je donen wordt te vernichten. Dat is waarom we zonen onje stetten zullen en voor den beden die vlietig God zijn woord predje en onje rechte donen. Daar zijn ook tjoiken waar de dievel al de ganse tjoik even nomen heeft. Waar door vrij zijn het gepredigd wordt, daar brukt hij niet veel wat donen. Maar hij is zeer bezorgd aan die tjoiken waar God zijn woord gepredigd en uitgeleefd wordt tegen die werk. Waar door juistelijk het levend is en God zijn woord uitgeleefd wordt. Maar daar is je voor ze gaan naar tjoik te gaan en daar te zien je. Du zeist nu vielleicht, wo weetst du dat? Na, hast behoole jo, dat de Heer Jezus 12 mannen no de bovenstof neem. Wann door jemals es ne heilige steed je wast, dat wordt zenne door je wast en de bovenstof. En wann door jemals ne heilige tiet es je wast, dat wordt door zenne je wast als Jezus met zijn jinge, oot en vertaald. Oba, de zoten had zich en dem Judas Ischariot zijn hart en nanje slikt. Jo, de dievel weer door en de bovenstof. Hij moest en dem Judas zijn been wanken,
og behe

Ek sal hier ook erwene dat in 3 Mose dat 7 kapitel in die 12 en 13 vers zegt het, wanneer hij dat opverdeed als een dankzagung, dan zal hij met dat dank opverkoeken met een gemengd ohne heef, een snetje ohne heef met een cake met een gemengd van fijnend meel je brood. Dit weer dan dat poort van dat apfel dat aan God zijn ziet weer. De Heer Jezus heeft vrede gemaakt voor ons, zeg maar. En zo is hier en dit vrede apfel geen heef. Dat heet en dat eerste apfel dat gemaakt weer. Paulus zegt in Rijmer 5:1 dat wie derg den geloven zijn gerecht gemaakt, niet derg woorden. Wie staan wordt wie niemals kennen gerecht voor dich zinnen. Bloos derg dem Heer Jezus Christus hab ich Fried mit Gott. Dort ist Gott seine Sied. Nu hier ist dem Mensch seine Sied. Hier ist wo ich komm und do mich selbst hangeve zu Gott. Dort in 3. Mose sagt es, dort bovenen, dort Apfel von Kurke, dat ist dann für den Mensch, dort heit, he deit sich selbst nu Apfel, Brot mit Hef, mit dort Apfel von Danksagung von seine Friedapfel. Zo zijn du en ik, wanneer wie ons dem Herr aangeven, dan is dat niemals gans en koor volkomen. Wie gonne derg in bed van een ceremonie, ons leven dem Herr te weien, op zo als ik zei, dat is niemals gans volkomen. Weet dat jeet niet. Wie donne dat baste dat wie kennen. Op wiels ons verstandnis, maar stekwies is dat aangeven ook, maar stekwies. Wann du meinst, dat du die ganzen koor hanje jeft hast, dan worst bot uitvinger dat dat endlich nicht so as je warst. En wann du no zo'n dag lust, wann du die ganzen koor hanje jeft hast, dan worst lure matte, wat Jesus tjemt, oder du je starve best. Mir is so dat het interessant is dat heef hier erwähnt is, en weetst waarom? Wilst des profeet Amos is in je witste landes predja. Hij is een uitgetekende diener voor dat evangelium voor zijn dag, buiten dat zijn predigt van je recht weer. Hij deed zeer betonen dat zij weer je komen met een dank op voor dat heef en zich houd. Hij deed ober niet dat op voor erwenen dat ohne heef weer. En waarom niet? Wil zij gans en koor weich gewonderd weer van dem Herr God? Gans weich. Dat is waarom zij bloos bezig op voor kunnen to God. En God wil dat bloos niet aannemen. Laat die dit niet verbielappen. Dat is zeer wichtig. Manchmal doen wie mensen dicht die bloem reden, zoals wie dat nanen. Dat meent dat wie wat zeggen, dat zo wie het af is van waarheid, dat mensen weten dat wie dicht die bloem reden. Maar dat zijn Amazonen die zo'n dan aannemen als ware red, en verstonen niet wat wie door men zeggen willen. Ik heb mij dag waar ik geproefd weg te houden van zo'n red. Maar manchmal zei ik ook verlegd wat dat mensen niet recht verstonen. Dis Amos red hier nu een beet zo. En waarder, ik naam dat een beet dag die bloem reden. Ik hoop u verstaat dat wan Amos hier tot dat volk zegt, dat zij naar Gilgal komen zullen door te overtreden, dat hij niet tot dat volk zegt dat zij zijn je zelen. Ober en een zeer betere weich en een diepe trotse, zegt hij te aan dat is wat ze doen, wanneer ze naar Gilgal komen en naar Bethel. Ze komen door hen eindelijk niet aan te beden, liever dat ze door zinden. Door is wat dat we voor ons aanwenden kennen. Dat nächste Mal, wanneer we onze zin door zijn kleden aantrekken, om naar Tjoik te wanken, dat wie ons dan eerst hand knijen en dem Herr vragen hoe dat met ons hart is. Neem wie een reinet hart no tjoik? Neem wie een niet hart no tjoik? Neem wie lepper die nus zeien worden dat God zijn woord kan een hindernis zijn? Weets vriend, dat is wat dat zeer wichtig is, zeer tijdpassend voor ons in deze tijd. Dat is even waar, buiten de gemeente en ook in de gemeente. En dat is ook zo in mijn hart en ook in dien hart. Een van de raadste problemen
En vielleicht die grootste probleem die du en ik ha, is zin en ons leven met woont wie niet gehandeld ha voor God. Dat je het niet nog zorg te gaan en zo'n voor de Heer te versterken, o nee. O, wie kennen dat vielleicht voor een stoot voor andere mensen versterken, aber nicht voor God. Daar zijn zonen die allerhand voor programma uitproven om een goede christelijke leven te vieren. En dat kan zijn dat een vielleicht voor een stoot wat vrede heeft, aber vriend, wanneer zin en ons leven is, dan wordt die vrede niet lang verhouden. En wat zin is, wordt zich bewezen wanneer we een God zijn woord lezen en studeren. Hast du een wertvolle ongereed gehad met de Heer Jezus om deine Verwandtschaft met hem in ordning te brengen? Dort, mijn vriend, is wat wichtig is. Nu desaster farsch. En ik ha junt ook reine tenen gegeeft in al june grootsteden, en daar is geen broodje waast in al june steden, en dag zei je niet terugkomen om mij, zegt de Heer God. Amos deed dat volk Israël nu denken helpen van de gerechten die God op aangeschikt heeft. Wanneer hij reed van reine tenen, meent hij niet dat die zijn bij tenen dat je waast. Leven weer dat ze niet hadden te eten. Zodat er niet weer dat tussen de tenen komen kan, dat moest uitgeplakken worden. God houdt aan met hongersnood gerecht, maar dat houdt aanschijnlijk ook niet afgewijkt van ere zintelijke wee. Mij interessiert dat, hoevoor kan de Heer de weerd brugt, wanneer hij zegt dat zij niet zijn terug naar hem gekomen. Dat houdt geen indruk gehad op aan. Zevende en achte vers. En ik ha ook den regen teruggeholen van jun, want dat ook nog 3 maanden weer wat in is. En ik bracht regen op ene stad, aber nicht op een andere. Ene stad 3 regen, en die stad waar ik niet regen geef, verdreed. En zo gingen 2 of 3 dorpen naar een andere dorp water te drinken. Aber ze weer een dag niet tevreden gesteld. Een dag zijn je niet teruggekomen naar mij. Zegt de Heer God. Dan schijkt God een zeer drie tijd. Jo, God is nog die dat water regeert, ook den regen. En je denkt dat mensen dat doen, aber nee. Hier deed God den regen terughouden voor 3 maanden, voor den eist. Dat weer een grote schade. Zeg ook dat God regen geeft van 1 dorp, aber niet aan 1 ander. Hij deed dat zodat ze weten worden dat het niet bloos toeval weer. Overleven dat God dat deed. Dat weer zo slim dat mensen van 1 dreigend dorp worden naar zo'n dorp gaan waar dat geregend had om een beet water te holen. Dat houdt en zal terugbrengen naar de Heer. Maar nee, ze waren nog eenmaal balsterig en komen niet terug naar de Heer. 9e vers. Ik ha junt met grote het en meeldijf geslagen. Als jene gordes en jene wiengordes en jene vier beem zich vermeren deden met vrucht, kwamen de kruipende heisraken en vroten dat alles op. En dag zei je niet teruggekomen, no mi, zegt de Heer God. De arend wordt met grote het verbrand en met meeldijf wordt even gebleven weer. En dat weer wilst er niet genoeg vechtigheid weer, niet van regen en noten. En wat even gebleven weer? Nemen de heisraken. Zodat er niets gebleven weer voor dat volk. En dag komen ze niet terug naar de Heer God. Door weer geen bussen te vingen. Niet het kleinste beet. 10e vers. En ik ha ook een ploeg, mank junt geschikt, zoals ik dat ook in Egypte deed. Ik ha junne mannen met dat zwiert aangebracht. En ha junne peerd weggenomen. En ik ha dat je stank van jun toop komen, wat jun een neeslachje gebracht. En dag zei je niet teruggekomen naar mij, zegt de Heer God. Emma wada en Emma wada, laat de Heer God aan weten dat ze niet teruggekomen zijn, Noam. O, hij wordt welig zijn, je neemt je waast aan, want ze zich bloos houden naar de Heer je nodig. Ober ze weer balstierig en worden niet boese doen. God leidt aan weten dat wat door in er land en met aan passiert, weer in je recht van arm.
en dag ook nog een aanloding dat ze zullen terug naar hem komen. Hij wordt aan je nedig zijn. Maar nee, ze heuchten niet, en met de tijd kwam dat je recht, en den wordt weggenomen naar een vreemd land. Ja, dat is goed aanwendig voor ons in deze geschichte. De Bijbel redt van God zijn genoeg verziemen, en dat is schuld. Maar er zijn nu veel mensen in deze wereld die dat doen. Die denken niet aan dat God aanroepen deed met zo'n dingen die in hun leven passeren. God is zeer geduldig. Maar met de tijd komt door je recht. Mijn vriend, neem die gelegenheid waar die du nu nog hast, dem Herr Jesus aan te nemen als den Heiland. En ik weet, ik zei dat vorken, zo wichtig. Hij wil niet haar dat du zelfs verloren gonen. Jezus starf ook voor die. Ober du moet dat aannemen. O, doe dat nu. Hij wordt die niet eruit steken. God is zegen, mijn vrienden.

Nu hebben we de korte ondacht uit de Thessalonische brief op je reed van Donald Diefeld en op je stelt bij Radio de Weichwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

is dat we alle willen graag doen. Maar wels onze papa ons vriend via, nu wil we hem graag zo behandelen als een vriend. We felt nog bij dan is in zo'n 18, 19 jaar jongens komen naar mij. En vroegen mij als ze niet meer kunnen en beter een pauze nemen van bus aan mijn Jezus dienen. Oh, zei ik, wat voor pauze? Wel, de verbussen worden een weekend, maar bussen worden nemen in de Mosaïe. Dit weekend worden we maar niet voor Jezus wat doen. We worden een village party hier ha. We worden alle soorten, you know, DVD's nemen brengen wat er niet goed zijn voor ons. We worden hurarie drieven. We worden bloos dingen doen wat er bloos aardig zijn. En dan maandag worden we ons op knieën laaien en bekennen dat en zeggen, Jezus, nu wel waren vrienden zijn. Wel, zei ik, we hebben dat een beetje beobachten. Er waren vijf jongens verder mee. Ik zei, wel, moet zeggen, deze twee jongens, die wonen in één huis. En deze wonen in een huis in Port Galse Eva. En dan vroegen deze jongens een vriend, als zij willen gelijk je een huis mee te bezorgen voor 10 dagen. Because zij willen gelijk je weg te zijn, bij de boy, een beetje skiën en zo staan. So die worden twee weekends en de werk dat fashion, willen ze weg zijn. En dan, deze jongens, die zeiden voor het jood heen, en dan weer zijn vrouw, en zeiden best door de hond dat foto geven, en die kaart dat foto, en die fasht dat foto, en die planten dat met geiten, pas dan holen, schnee je dat, en dat met opschaffen, dat zitten ze van de samantussers. Ja, dat kunnen ze doen. En dan de tweede weekend, dan eenmaal zeiden die twee jongens, we hebben maar één weekend niet erde vriend zijn. We hebben hier maar een huis een grote party afhouden. En daar was maar bedrinkje en weet niet wat al. En dan worden ze dan met zeep en fashiontek nemen. Steed foto, hadden ze alle mensen schammerig verder de ogen. Je hebt de fash alle dood. En hier dan kracht samen nog aan een tank na. En gaat de woord dan al op een vloer. En de kort wordt de zorgel af die knips en de hing de uren. En dan liggen die dan een aardje en bladen. En die de wei. Planten worden door je venster uit die smeten. En met gamespelen deden. Meeste meubelen werden met verbroken. Dan te laatst. En deze is die alle huis voeren. En deze nog op de een dash. Wat de bus drie feit hadden met schijf stond. Dan nog met noten op baken. Maandag. Dat is beter dat alle vergeven. En dan wil we een vriend zijn. Wel als die jongens naar huis komen. En die noodzaken. Dan vieren ze ook al voet bij deze andere steden. Ze luiden gewoon dat ze de deur opmaken. Ze praten zich daarboos derg. En hadden de jongens ook al een krog uit te holen. En zei, wie worden jullie voor dit zuur? Dat wil je ons alle betalen. En wie worden niemals waar jullie over te doen schenken? Ik leef bloos niet dat een vriend zijn met someone. Of met God. Schaffen het, want we dat on en off willen switchen. Dat maar tijd we aanblijven. Dan schaffen het. We hebben beden. Hemelse Vader, ik dank die Vader dat u ons hast Kenia gegeeft. Ik dank die dat u hast de Kenia elders gegeeft. Maar ik dank die nog boven alles dat u dien zin geschikt hast om ons te lezen van zind, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhardigen. Dat u ons de kans vergeven. Dat u ons Gods kracht geeft om te bestorten en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om dat te doen in Jezus' naam.

The clock as tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ek vil afscheid mee van jyn vir dit mål ware, en mocht jyn ook ware erloden dat nekste mål ons toe te heren. En vi worden ons ook vreen, want vi jyn in ons godesdeins begreisen worden kjernen, en nekstedt in Kampo 22 blommen uurt, sindag somorius klok 9, sindag schuld in klok 10 der hauptgottesdeins, en an klok 6 uvenversammlung. Onze onschrift Erzbachs 248, wakt hem ook Chihuahua, Mexico 31500.

Onze vrienden touwheren nu dien woord heren, dan weet wie dat ze door het dood schreeuwen mochten, wat een kracht in deze moment veelt. En mochten zij door het kracht, moed en troost vinden. Ik weet ook dat in dien woord den moed geven wordt die trouw en die gehoorzaam te dienen. We danken die nu ook voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus en wem zijn namen wie dit van die erbeden. Amen.

onze programma's en alle opkassetten te hebben. De kassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo je steen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, dan check dan dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 264. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt u dat programma nummer 264.